0: noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: Dit is KBC Radio.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Dit is Dichter Haak met het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen en worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
7: Where the music never stops.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Dieter Haak met het Radio Nieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor. We are

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen en worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd en daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden.

0: Markt met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tot slot. Tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen.
2: Brik.
3: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: Heb moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er 2 files in het land met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat merkt het verkeer op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de rechte rijstrook tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met meer dan een uur vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, want ook daar heeft een ongeval vertraging veroorzaakt tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Dick van Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 40 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
4: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Romeo!

0: Dit is Dichter Haak met het radionieuws. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad als Delft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg afgesloten.

Suddenly You Love Me van de Tremolos uit de jaren 60. Leuk jaren 60 liedje inderdaad, als tweede gedraaid in alweer een nieuwe editie van het dagelijkse Zoute Uur. Maar ook vandaag weer veel klassiekers uit onze speakers. Straks ook weer onze retro top 3, dus hou hem aan die radio op KBC Radio. Hier is Sarah Smile van Daryl Hall en John Oates. Echt een jaren 70 nummer. Baby.

0: sardine.
1: Hallo, dit is Mi Amigos Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur op KBC Radio. Natuurlijk met Mark van Amstel. Zo zout heb je het echt nog nooit gegeten.

0: leuk, hè? The Buggles en Video Killed the Radio Star. Het is wel een beetje waar. Dit is het Zoute Uur, dagdagelijks op KBC Radio AM 891 kHz en op AM 1008 kHz. Dat is op de Hoge Wageningse Berg. Zo leuk in het stadion van FC Wageningen. En uiteraard ook via de stream te horen, lekker op je epper de pep. Je post graag naar mark@kbcradio.nl. Dat is Mark met een C, apenstaartje kbcradio.nl. Tijd voor Jennifer Warnes.
1: Het geluid van Middelgolf. 8-9.

0: Een bericht uit de krant De Zaanlander van 4 januari 1974. Het team van NCRV's actualiteitenrubriek Hier en Nu heeft gisteren een reclameboodschap laten uitzenden op Radio Caroline. Een uniek feit in de legale omroephistorie. In de spot werd verwezen naar een uitzending van Hier en Nu die gewijd was aan de piratenzenderij.
1: Radio Caroline.

0: Zoute Uur.
1: Dit is Dick van Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. Dan de A27 richting Breda, die is dicht tussen Werkendam en Geertruidenberg. Dat komt door een autobrand. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59.

0: Nou, deze zanger is er helaas niet meer. Maar we hebben nog wel zijn gouden stem. De stem van Roger Whittaker. We hoorden hem met I Don't Believe in If Anymore. De gouden glans van de radio straalt letterlijk af van onze middengolfantennes. En het is nu tijd voor...
1: KBC's Retro Top 3.

Lonely Boy, aldus Andrew Gold. En dan vraag je je af, is hij eenzaam geweest? Dat zal wel meevallen. Zelf een retro top 3 samenstellen? Stuur hem op naar studio@kbcradio.nl. Nog eens dat adres, dat is studio@kbcradio.nl. En kijk ook eens op onze website, dat is kbcradio.nl, kbcradio.nl. Ik wou eigenlijk zeggen webstack, dat zeggen Vlamingen vaak. Leuk woord. Ik laat je achter bij Dave Davies en Death of a Clark.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik heb net 3 jaar gezeten. Maar ja, en alles komt een eind, weet je wel. Het was de eerste keer. Dus ik meteen een nieuwe. Want heb je helemaal zo gezeten?
2: Wrangler, die zit.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint

0: Dit is Dicta Hark met het radionieuws. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daar.
1: Van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 15 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vandaag een auto in brand. De weg is afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.
2: En zo ben je weer op de hoogte. Nou, kort even het nieuws. Te kort natuurlijk. En verkeersinformatie van de ANWB. En zometeen starten we met Onderweg. Met dank aan Mark. Het Zoutuur is er ook vanmiddag weer alive en kicking. Aan boord staat de kapitein zelf, Mark, van 3 tot 4. Het Zoutuur bij KBC. Tot zo.

the President. Nederlands product uit 1984. Ik heb hem nog op een LP. Denk ik ineens aan welke LP dan? Eentje die je gratis kreeg als je voor zoveel gulden LP's kocht. Of CD's, dat was ook al in die tijd, maar dat was wel echt de begintijd. Mijn eerste CD-speler is van het jaar daarna, 1985, geweest. Die heb ik nog steeds trouwens, maar dat verbaast je niks, want ik ben gewoon echt een oude verzamelaar geworden. Ik was al een beetje verzamelaar, maar nu ben ik een oude verzamelaar. Goed, I think you're gonna like it. Hoe heet dat ook weer? Muziekcadeau volgens mij, nationale muziekcadeau. Daar kreeg je dan die. En op die LP stond onder andere dit nummer van The President. I know you're gonna like it. Weet je wat ik ook denk waar je van houdt? Kan bijna niet mis, een kopje koffie of een vers kopje thee. Hola, dit is KBC. Goedemorgen. Zonnetje erbij. Ik werd met een NL-alert begroet zojuist. Ik had al even wat foto's gezien uit de buurt-app, zeg maar. Een groot alert vanwege een brand in een pelletbedrijf. Op het industriegebied Oostervaart in Lelystad. Ik kon de rookpluimen zien vanaf het natuurgebied. Waar ik dwars doorheen fietste, maar goed, dat doe ik elke dag. Toen dacht ik, ja, het is helemaal aan de andere kant, maar... Mensen kunnen daar wel last van hebben. Houd ramen en deuren gesloten. Nou, ik zeg airco aan en toch dan hou je de frisse lucht wel binnen, denk ik. Hoop ik, weet het niet. Nou ja, goed. Inmiddels lekker binnengekomen. Onderweg KBC, zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Ja hoor. Cowboy Phil is erbij. Marcel Duitser heeft zich gemeld. Joop, Hans, de Viking, Edwin, Michel. Nou, dat zijn er nogal wat. Harry, niet te vergeten. Koekoek, Wilco is er ook. Wat leuk. Allemaal via Messenger of mail. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Dinsdag vandaag. Het is een dag waarvan je denkt van... zullen we er wat mee? Ja, natuurlijk zullen we er wat mee. De internationale dag van de steel drum. Januari, februari, maart. Dat liedje bijvoorbeeld heeft ook een steel drum. En zoveel andere liedjes uit de Caribbean.

Amerikaanse groep Loose Ends. Losse eindjes, zeg maar. Dat is wat anders dan losse handjes, hoor. Nee, Loose Ends. En Hanging on a String, groot succes in 1985. En met name ook in de discotheken werd het nummer goed ontvangen. Waar ik zelf ook stond in een klein café-discotheekje. Op vrijdagavond, soms zaterdagavond vast op een gegeven moment en zondag. Ik weet niet hoe lang ik dat gedaan heb. Ik denk een jaartje of zo, zoiets. Maar het was gewoon een klein kroegje met een leuke dansvloer. En leuke meiden, ja, dat vond ik wel. Ja, allemaal leuke mensen, zeg maar, voor het gemak. Jazeker, ja. Er werd lekker gedanst, onder andere op dit natuurlijk, ja. Maar er werd ook bijvoorbeeld Lionel Richie aangevraagd met... Hallo. Van het album Can't Slow Down. Dus het was van alles nog. Er werd er nog geschuifeld. Dat wordt er tegenwoordig niet meer, volgens mij. Ja, anders wordt er gedanst. Onderweg op KBC Radio. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Kijk eens. Ik krijg een stickertje van Johan. ACC. Nou, de AC mag weer aan. De airconditioning, Johan, volgens mij, als je dat al niet hebt. Good morning. Ik zeg een good morning terug met een duimpje ook nog erbij. De Tucker Tarzan is erbij gekomen intussen Elwin Stegeman. Daar houd ik van. Zeker. André Wasselaar ook. André krijgt alvast even een duimpje. En André gaan we natuurlijk zo meteen horen. Robert Tucker Tarzan. Ja, morgen Bob en onderweg, vrienden. Vanmorgen weer van de boot gekomen in Harwich. En gisteravond gezellig met Paddy. En nog twee andere collega's van MRC. Naar Moot Road Cargo. Gezeten en nu pauze gehouden in Reading. Reading moet je geloof ik zeggen, hè? Reading. En dan nog 230 kilometer rijden naar de eerste klant. Linkshouder! Maar dat weet je natuurlijk wel, want je komt er vaker. Robert, dank je wel voor je berichtje. Ook via Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl kun jij je post doen. Tja. Vanmorgen vroeg al contact met Jeroen. Schild. Jeroen, goed bezig. Lekker luisteren naar de vroege ochtendshow bij Radio M Utrecht. Ja, daar zit ik ook niet voor niks natuurlijk. Het is leuk als jullie daar komen. Ik liep het vanmorgen gelijk om 6:00. Je kunt reageren via Messenger Bob van Beten. En ik dacht, oh, ik zit bij de verkeerde omroep. Om dat te zeggen. Maar goed, ik dacht, ah ja, maakt niet uit. Dus Jeroen dacht van, nou, dan bericht ik gelijk even dat ik al goed ben. We horen je zo meteen, Jeroen. Gezellig dat je natuurlijk bij ons bent. KBC Radio. Onderweg ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en... Nou? Het prachtige palet aan muziek. Hollands Palet, Den Haag Totaal. Barregaanderadio.nl. Natuurlijk, ja. Zo, eens even kijken wat we nog meer hebben. Nou, Cowboy Phil, goedemorgen vanuit België. Bob, onderweg is vanuit een zonnig Schilde. Schilde, 22 graden is de Belgische temperatuur nu daar. Ik wens iedereen veilige kilometers toe. En voor de schakeling op waar je gisteren mee eindigde... Zelfs ik ben het even kwijt. Oh nee, ik weet het. Somewhere over the rainbow. Over the rainbow. I love the rainy night van Eddie Rabbit. Zou ik daar wel op willen aansluiten, zegt Philip. Nou, dat is best een leuk idee. Ik ben nu alleen op de baan met de wagen. Taxi op het dak, onderweg naar Oostmallen naar huis. Van Oostmallen naar huis. Gisteravond een heerlijke maaltijd aan de Abdij van Postel. Met een tussenstop in Schilde en Antwerpen op tijd bij mijn vriend in Niel geraakt. Kijk eens, gezellig. Maar ik zie ook die leuke foto erbij. Grappig. Niel was erbij. Gasthof de Bejaard. De Bejaard is dat natuurlijk, ja. Taverne, restaurant. Ja hoor, in België. Nou, leuk om te lezen. Dat is de moeite waard. Ook kun je dan met een vrachtwagen voorkomen, dan is dat wel even goed om te vernemen. Zo niet? Ja, dan niet natuurlijk, maar willen we wel even weten. Dus laat maar even horen. Ik ben benieuwd. Philip, dankjewel voor je berichtje. Ja, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Kun je ook een fotootje meesturen of een videootje of je spreekt iets in. Of doe een dansje, doe iets anders leuks, ja. Ik zag gisteren nog een berichtje van Henkie, trouwens. Maar voor de rest kunnen we er weinig mee. Oh, ja. Nou ja, het is echt te laat binnengekomen. Na de uitzending zie ik nu ook al. Ik zie een kabelbaan, ik zie een hek, ik zie een hele hoge hoogte. Ik zie Yvonneke, je vrouw, en ik zie nog iemand anders zitten. Wie is dat dan? Wie is dat? Groeten vanuit Rapallo. Kon niet luisteren in de bergen. Groetjes. Ciao van Henkie. Oh nee, eigenlijk is het houdoe. Zo staat het er ook bij. Goed, nou, als je het wel mag horen, als je nu wel luistert, Henk. Lekker vakantie vieren daar in Bella Italia. Met elkaar. Gezellig. Robert en Haven is erbij. Vanuit Canada? Ja, wel degelijk een duimpje terug vanuit Nederland voor jou.
En een goede reis met je activiteiten die je vandaag gaat ontplooien. Oh, ik doe per ongeluk 2 duimen. Nou ben ik handsfree aan het... zie je dan weer. Marcel, Duitser. We horen straks misschien nog wel wat je aan het doen bent. Maar hij heeft ook ingeklokt. Dat geldt voor de Viking ook. Die is gisteren onderweg gegaan naar Göteborg en moest er vanmorgen af. Dat weet ik nog te herinneren. Edwin van Tielbeek is ook aan het varen geweest, dan wel hij gaat varen. Goedemorgen Bob, ik ben present. Gisterenmorgen het lijstje thuis nog even afgewerkt. En in de middag, gistermiddag dus, richting Hoek van Holland gegaan. Om de overtocht te pakken naar Immingham. Oh ja, inderdaad. Ja. Vanmorgen ben ik al van de boot gekomen. En dat was de Stena Line natuurlijk. Ik ga vanmiddag nog even lossen in Denny. Denny, met een E. Ja, net boven Glasgow in Schotland. Groetjes en een fijne uitzending, Bob. Nou, we zijn lekker bezig. De duim erbij en de duim van mij terug, Edwin. Zo blijf je mooi in contact. Wat een schip trouwens, die Stena Line. Jongen, jongen. Wat een gebouw. En niet op wielen, gebouw dat vaart. Michel van Vandoren. Hey, goede zaken doen daar, Edwin. In Scotland. Michel van Vandoren zegt deze week een toertje Osnabrück, Hannover. 10 adressen in Zwitserland 3 kunnen afladen. En nu op Bannergaandersbaan de 213. Heb jij een bakje koffie voor mij, Bob? En anders kan ik namelijk nog net stoppen bij Eltern Hasselune. Nou, dat mag je voor mij doen. Maar Michel, zonder koffie kan ik je niet laten gaan. Dus in elk geval deze bak krijg je van mij mee. Dat geldt ook voor Joop, die wil ook wel een bakje. We tanken gewoon even door. Joop de Jong van Zuiderlaan Stolwijk. Ook hij krijgt een, nog een duimpje erbij. Dan moet je weer blij zijn, denk ik dan. Eagle Sky, kom erop terug. Ze zijn lekker op vakantie. Peter en Jana, zijn vrouw. In Roemenië. En doe Vincento even de groetjes. Heeft begeleidingsdienst. Jep, instructeur is die ook nog. De beste buschauffeur van Eindhoven de gekste. Ik heb het... bovengeschrevene, dat is een heel verhaal, ook op Facebook van Radio Onderweg gezet. Hartstikke mooi. Kan iedereen dat even lezen? Ik wacht nog op goedkeuring van de beheerder. Oh, dan zal ik kijken of ik dan ben. Of misschien de kantinejuf wel. Groetjes van Lana en doe haar maar een mojito. We zitten hier een uurtje later. Voor mij een koffietje met zwart, want ik moet nog rijden. Oké, nou dat ga ik dan wel even via de kantinejuf regelen hoor. Kom maar voor elkaar. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Europa. 891. The hottest station on your AM dial. Dit is KBC. Eerst nog even Jeroen van de Boom. Beter laat dan nooit, moet je zomaar denken. Dat is ook de titel van het nummer. Alweer dik 10 jaar geleden. Naar 2015 komt dat nummer. Onderweg op KBC. Waar je ook rijdt in Europa. Goedemorgen of middag.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland gaan komend weekend diverse snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Zo gaat de A57 Keulen richting Krefeld het hele weekend dicht bij Krefeld. De A61 Venlo-München-Gladbach wordt afgesloten bij München-Gladbach. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. De A44 Essen richting Düsseldorf is langdurig afgesloten tussen Velbert Noord en Hettersheid. Dit duurt nog tot half oktober. Verder mogen vrachtwagens tot 1 september ook op zondag de weg op in diverse deelstaten, waaronder Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saksen, Rijnland-Pfalz en Saarland. Vanwege de droogte is er minder vervoer mogelijk over het water en is er extra vrachtverkeer nodig. In België is er deze hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. Tot aanstaande zaterdag wordt er gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Gent, tussen Destelbergen en Gentbrugge. De Belgische verkeersdienst verwacht daar veel vertraging.

0: Show, de show, de show, de show, de show. Volgens mij had ik dit muziekje al gehaald, maar is het erg? Ja, dat is heel erg. Zo. Want het is bijna 11:30. Ik ben nog even de laatste post weer aan het verzamelen. Voor 11:30 lukt dat niet meer. Chippy is er ook bij gekomen. Jeroen willen we nog even horen. Chippy, hoe is het?
1: Goedemorgen is deze morgen, meneer Van Beten.
0: Ah, gezellig. Je hoort je zometeen uitgebreid, hoor. Net als Jeroen Schild natuurlijk, André Wassenaar. Want ja, je weet het, die is er ook weer sinds de vakantie. Ja, ja.
2: Ja, ik zit er ook nog bij.
0: Oh, hoe gezellig is dat nou? Ook die is aanwezig. Ja, en Jeroen Schild. Je kent zijn stemgeluid. Nee, ik ken het niet.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Nou, tot zometeen dan, mannen, zeg ik dan. Ja, en vrouwen mogen zich ook melden natuurlijk, hè. Denk bijvoorbeeld aan de zeemeermin. Oh, doe mij maar een bakken alsjeblieft. Dat doe ik nog even, Johan. ACC. Onderweg op KMBC. Op Middengolf 891 en 1008 kilohertz. Gezellig dat je er bent. Nieuws, ANWB verkeer en lekkere muziek. En post onderweg.
3: Jouw hit, jouw station. Hier hoor je alle hit. KBC.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies. Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. De A27 van Gorkum naar Breda is nog helemaal dicht tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg na een vrachtwagenbrand. Ze zijn aan het bergen. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. Verder staat er file op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Everdingen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En van Eindhoven naar Maastricht, ook op de A2, staat file tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar afgesloten. De vertraging is een kwartier.

0: Queen. Heerlijk, hè? Body Language. Ja. En zo gaat dat. De taal van het lichaam. Oh, ik moet even wat video's bekijken zometeen. Ik heb nu geen tijd voor, maar ga ik zo meteen wel doen. Want Luc, de MRC-mossel, stuurt het door. De tuinman is ook ingehaakt intussen. Mario van de MRC is erbij gekomen. Ja, Luc, de MRC-mossel. Is Ruud er ook al? Ruud van Rofondersmeer, even kijken. Gisteren heeft hij toch langs te wachten, eergisteren ook al. Maar bleek dat die lading al lang klaar was. De papieren waren al lang in orde, moet ik zeggen. Ja, dat is even triest. Jos de Zilker is erbij gekomen. Jos de Zager is het morgen richting het Zwitserse. Je gaat de goede kant op, Jos, begrijp ik. Morgen trouwens. Oh ja, Ruud van der Zee, wel een fotootje meegestuurd. Hier zie je waar, is heel vroeg bij al. En verkeersinformatiebericht zelfs. Zo heb ik dat even niet meegekregen. Het gaat over de UK. Op de N. De motorway 62 Leeds in de richting van Manchester. Meer dan een uur vertraging tussen afslag 22 en afslag 25. Nou, dat krijgen we nog wel even mee. Ik hoop dat het nu weer een uurtje later wel een stukje minder is. Morning, Bob. Gisteren toch nog even gelost. Nog even teruggereden tot net voor Killingholm. En vanmorgen de trailer gewisseld. En ik ben nu onderweg naar Manchester. Daar lossen en dan door richting Peterborough. Peterborough, of is het Peterborough? Peterborough. Morgen laden voor Duitsland. De M62 is trouwens afgesloten vanwege schapen op de weg. Of was afgesloten. Zijn de schapen, is de kudde een beetje weggetrokken? Laten we het hopen. Ja, dat gebeurt daar. Hè. Dat gebeurt daar. Zonder problemen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Oh, voordat we naar de mannen gaan luisteren. Bob Dubbelop hebben we nog niet over gehad. Ja, aansluit op het nummer Somewhere Over the Rainbow. Nou, daar hebben we inmiddels al twee suggesties voor binnengekregen. En daar maak ik me niet zo druk om. Drukker maak ik me om Bob Dubbelop. Aan de andere kant heb ik een voorzet om de Spice Girls een keer te laten horen. Met hun grote doorbraak in 96, Wannabe. En dan heb je ook nog wel van die mooie nummers van ze. Mama of Two Becomes One. En wat meer tempo met Stop. Nee, dat gaat wel goed komen. Don't worry, be happy. Of je in de UK zit of ergens anders in Groot-Brittannië, of dat je nou in Frankrijk rijdt, of waar dan ook. Hoe is het met Jeroen trouwens? Jeroen Schil.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Hoe gezellig is dit?
1: Nou, wat nou, een avondje nou, is nou, hoor. Nou.
0: Was het weer heavy? Met wie was je?
1: De mes gelost. Nou ja, dat was nog even in uitzending geweest dat we leeg waren.
0: Ja, dat weet ik.
1: Toen hebben we een bakje stro geladen. Dat was een uurtje binnendoor. En toen zijn wij naar Port Fluvial gegaan, Lille, ja. Nou, we hebben daar even lekker gedoucht en dan zaten we buiten even lekker een biertje te drinken. En
0: wie heb je gezien?
1: Nou, even de dag na te beppen.
0: Van collega's?
1: Eten.
0: Ja, gezellig.
1: Er waren nog twee Nederlanders bij. Eentje van Kooiker en een andere, die was een beetje incognito.
0: Oh, dat geeft niet.
1: Ja, maar we hadden tafeltje voor vier gedaan.
0: Ja, leuk toch?
1: Daar houden we twee plekjes over, die beste mannen.
0: Ja, gezellig.
1: En ik heb bij ons op tafel zitten, we zitten te kleppen. En die een die zegt van, joh, hij zegt, hoe heet jij? Ik zeg, ja, Jeroen. Hij zegt, je Schild. Ja. Hij zegt, van Bob van Beten. Ja, dat ben je niet.
0: Wat lachen?
1: Zeg, wie ben jij dan? Ja, Woutertje 700.
0: Ach, was dat Wout zelf? Nou.
1: Ja, toen was het natuurlijk beren gezellig geworden. Ja, dus die chauffeur van Kooiken, die zou ook even de dingen aanzetten, de KBC.
0: Ja.
1: En mijn collega Roan, die zou ook even kijken of het hem ging lukken.
0: Ja, leuk.
1: Ja, nee joh, was hartstikke gezellig avond, lekker gegeten en lekker gedronken. En we lagen om 9:30 of zoiets, lagen we op bed, 9:30, 10:00.
0: Mm-hmm.
1: Dat was best laat. Ja, vanmorgen om 3:15, 4:15 zijn we weer gaan rijden.
0: Ja.
1: En toen was ik om 8:30 in Oosterblokker. Ja. Gelost en dan ga ik de Middenmeer kitmes laden voor Butzo, Oost-Duitsland.
0: Ja.
1: Dus, ik ben de hele uitzending erbij. Ik wens iedereen een schitterende mooie dag. Maak er wel van met z'n allen. En hartstikke gezellig, Woutertje.
0: Ja. Ja,
1: bedankt voor de gezelligheid. En tot morgen maar weer.
0: Ja, zeker. Hai. Jeroen, dankjewel.

0: niet hebt gehoord. Dus ja, die wil je ook even horen natuurlijk. Ik begin even met André. André, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: Nou, en vertel, gisteren?
1: Nou, we zijn weer even aan het dino'en op de Maasvlakte. Vorige al eentje gelost hier vanaf Duiven.
0: Ja.
1: Ik heb de tweede net gelost, maar ja, de vorige collega die had er een halve vracht in laten zitten. Dus
0: oh, lekker handig.
1: Kijken we de hamer er even uit moeten slaan, een uur aan een stuk. Dus ja, ik kom de sport alweer achter vandaag.
0: Ja, en verder?
1: Maar ja, maakt niet uit. We gaan nou nummer 2 laaien en dan daarna nog een keer lossen en dan ga ik het wel weer horen. Dus
0: ja.
1: Probeer in ieder geval zoveel mogelijk mee te krijgen. Maak er een mooie uitzending van. De groeten iedereen en tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. André Zijderlaan Stolwijk. Ja, Joop is er dus ook al van Zijderlaan. Sandra, de zeemeermin, heeft zich nog niet gemeld. Maar dat gaat misschien nog wel komen. Ja, die zeemeermin naam, die dankt ze natuurlijk aan het feit dat ze jaren voor Zeeman heeft gewerkt. Martien is daar niet weg te slaan. Chippy, kom er even in.
2: Goeiemorgen deze morgen, meneer Van Beten.
0: Hallo Martien.
2: Ja, gelijk nog even met de deur in huis vallen.
0: Want?
2: Bob,
0: ja?
2: Even over gisteren, de ketting. Ja, ik had natuurlijk ook gewoon even de artiest erbij kunnen zetten.
0: Oh, omdat we, ja, twijfel.
2: Titel.
0: Twijfel je, maar het is goed gekomen, dus, toch?
2: Dat was ook een beetje mijn fout.
0: Ah, ja.
2: Dat heb ik nu wel gelijk dan even, laat ik het dan even anders doen. Voor de ketting dan, want hij is geëindigd op Regenboog.
0: Somewhere over the Rainbow, ja, ja, Rainbow.
2: The Love Affair met Rainbow Valley.
0: Oh, dat is een mooi nummer.
2: Ja. Nou, dat dus. En nu... Ja, ik ben onderweg naar huis. Ja. Gisteren liep het allemaal lekker. Ik had er vanochtend vroeg nog even 3 te lossen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Even contact met de zaak gehad net. En die zeiden van, joh, we hebben vandaag toch niks. We gaan morgen koppelen. Dus komt u maar, gaat u maar lekker naar huis toe. Dan komt u morgenochtend koppelen.
0: Wat
2: dus,
0: een werkgever, ja, zeg jij.
2: Gisteren gezegd had.
0: Ja.
2: Dat dus. Dus ik ben daar lekker aan het toeren. Ik kan lekker 2 uurtjes naar jou luisteren. Heerlijk op mijn gemak. Dus komt helemaal goed.
0: Ja.
2: Nou, voor de rest niks bijzonders.
0: Dus, mag je misschien?
2: Oké, Bob, als je maar een tosti hebt en een bakkie,
0: ja, ja.
2: Weer goed komen. Oké, we gaan elkaar weer spreken. Later!
0: Later, Martien, lekker naar huis. Lekker naar de omgeving van Leiden. Omgeving, hè, zeg ik voor de duidelijkheid. Leiden, hallo, hallo, hallo. Ja, leuk altijd, hè, die accent, geweldig. Nou ja, goed. Lekker zo'n werkgever inderdaad, zeg. Tjonge, jonge. Nou, André, Martien, Jeroen. Wie laat nog meer van zich horen? Wie wil er even in de show? Dat kan. Maar je kunt ook alleen een duimpje sturen. Ja, als dat voldoende voor je is, vind ik het prima. Ik geef hem net aan Gérard Grandpère en Roet bijvoorbeeld. Gerard van de Wit. Oeh, oegstgeest. Gezellig dat je er bent, opa. Grandpère en Roet. Ruud stuurt nog even een fotootje door. Die is onderweg. Oh, die file op de M62, zeg hij. Jongen, jongen. Jij zit daar boven. Jij steekt daar weer met kop en schouders bovenuit. Roelie Vondasmeer, ja. Dankjewel. De tuinman. Morgen! Ja, zo schrijft hij dat. Dus nou ja, doe ik maar even terug. Ja. Pre-pensionado Martini is erbij. Dat is gezellig. De MRC Mossel. Hoe is het daarmee? Morgen, Bob. Gisteren druk aan het laden geweest, schrijft Luc. De MRC Mossel. Daarna in de avond wel 2 kilometer gereden naar de losplaats. En daar staan we dan nu nog steeds te wachten totdat de kraan opgesteld is. En het binnenvaartschip ook nog gearriveerd is. Oh, dat zijn nogal wat flexibeler. En dan weer lossen. Maar dus nu even tijd om te luisteren. Het is overigens een bijzonder vrachtje. 5,40 meter breed. Dat is wat anders dan 4,50 meter. 5,40 meter breed. Maar ook de hoogte is echt idioot. 5,80 meter. Nou ja, idioot. In het speciaal transport voor MRC bijvoorbeeld is dat heel normaal. Ik heb er een filmpje van. Het staat inmiddels ook op de Facebookpagina van Radio Onderweg. Dus mocht je daar zin en tijd voor hebben, vanavond of zo, als je toch de wagen neerzet. Of even als je je pauze maakt, dan kun je even kijken. Facebook, Radio Onderweg. En dan kun je, als je geen vriend van de show bent, dan word je dat vanzelf wel als je je even aanmeldt natuurlijk. Ja. Moest ik nog wat goedkeuringen geven? Zou zo wel kunnen. Nou, dat ga ik dan zo meteen doen. Kijken of ik in deze ronde nog post gemist heb. Ik denk het bijna niet. Behalve dat die ijskoude Flico Amigo erbij is. Claudio, ik ben er dus ook bij. Net even een broodje Leberkäse gescoord. En een bakje koffie vlakbij Riet. Of Riet, wat je wilt. In Kreis. Ik ben nu onderweg nacht met de Lappaka naar Graz. Om daar ergens in de bergen te lossen. Maakt niet uit, gewoon ergens in de bergen. Lekker zo'n plannen. Fijne uitzending. De Flico Amigo. Claudio, dankjewel. It is Cat's Eye.

0: Ik heb het al beloofd eigenlijk, hè? De Spice Girls om niet te laten horen. Wannabe, FIFA Forever. Die hoor je voor 12 uur en daarna waarschijnlijk nog stop. Right now.
1: Bob, dubbelop, in het kwadraat.
0: Heb je er zin in?
1: Ja!

0: Bob, Bob, dubbelop.
1: Onderweg met Van Beten. Oh, oh, oh. Onderweg met Bob Van Beten.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere BTW op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda, want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.
9: We are officially the hottest AM station.
0: Onderweg met Bob van Beten.

En degene met de grootste, met de hardste schreeuwmond is Melcy, volgens mij. Ja, ik vond ze leuk, de Spice Girls. Ik vind ze nog steeds grappig, ja. Ja, ja. Victoria Beckham, ja, natuurlijk, die heeft het goed voor elkaar. En Melanie Chisholm, daar had ik het even over natuurlijk. Melcy, Sporty Spice. En Jerry natuurlijk, Jerry Halliwell, heeft het ook goed voor elkaar. Melanie Brown en Emma Bunton. Ah, Emma Bunton waren heel veel mannen vooral verliefd op, volgens mij. Ja, klein blond vrouwtje. Meisje, toen nog. De Spice Girls. 1996. Ik weet nog dat ik ze zag. Ik weet nog waar dat was. We hadden net een kind van 1 jaar. Dave heet die. Die is nu 31 geworden. Vorige week maandag. Dat heb je meegekregen, want we hebben hem gefeliciteerd op de radio. Niet om gehoord te hebben, maar ik heb hem wel gezien en gehoord. Maar ik bedoel, hier in dit programma op de zender, zeg maar. Dave was 1 jaar of nog geen jaar. En ik had een Philips Matchline televisie. Een groot beeld. 3000 gulden kostte dat kring. Ik heb het over de televisie, niet over mijn zoon. Ja, en daar keek ik op. Een dikke, grote Matchline televisie stond in de woonkamer. En daar zag ik de Spice Girls op. Videorecorder eronder van Samsung. Verder toch wel. Tja, DVD-speler. Huh? Die wel, maar nee, niet ook, denk ik eigenlijk. Nee, het was nog allemaal videorecorder wat we toen deden. Een kindernet hadden we erop. Nou, kortom, ik dwaal even af met gedachten. Sorry, neem me niet kwalijk. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Zo kun je erbij zijn. Interactief radio maken samen met mij. En ik had het over koekoek. Wilco, ja natuurlijk, ja. De goede morgen wordt intussen goedemiddag. Een nieuwe luisteraar van vroeger wil ik even aanmelden. Dat is de heer Oosterlee. De heer Oosterlee, charter voor Van 't Kruis. En de kruistocht van vroeger, hij mist die al een beetje. Ik heb hem weer op de juiste KBC-weg gewezen. Als het goed is, luistert hij. Doe even de hartelijke groeten. Oosterlee, charter, ja, dat is wel van heel lang geleden. Maar ik had het gisteren nog over. Dit programma bestaat volgende maand en dat is op 5 september. Maar liefst 21 jaar geleden dat we gestart zijn. Dat is niet nogal wat, hè? Dus goed dat je nog even herinneringen stuurt, Wilco. Koek, koek, zet hem op Bob. Ja, zet hem op Bob. Ik had toch een jingletje nog voor zet hem op Bob, volgens mij.

0: Bob zet hem op, heb ik wel. Bob zet op. Nou, dan weet ik niet waar hij gebleven is. Dit is hem.
1: Bob zet hem op.
0: Dat bedoel ik maar, ja. Maar dan een andere volgorde volgens mij.
1: Bob zet op.
0: Nou ja, zoiets. Ik zet hem op, Wilco. Jij ook natuurlijk, ja. Hey, vanuit Haarlem, post van Erik. En eerst naar Wout. We hadden het al over Woutje. Woutje 700. Vroeger 700, Wout. Goedemorgen, Bob. Ja, dat was zeker gezellig gisteren. Leuke foto. Was jij dat dan aan tafel? Samen met Jeroen Schild. Ik zeg tegen Jeroen... Joh, ik herken jouw stem. Ben jij toevallig die en die? Ja, dat begreep ik ook wel. Dat was leuk, hè? Jeroen en zijn collega, een goede reis gewenst. Ik ga weer gauw verder met de bandjes eruit werpen. Want druk, druk, druk. Nog deze week. ISB, toch? Heb ik nou weer mis? Ja, volgens mij wel. Woutje. Dankjewel, Woutje. En Woutje 700 was vroeger van de VT, toch? De blauwe VT? Of ben ik nou een beetje seniel aan het worden? Zou ook maar kunnen natuurlijk, ja. Goed. Vanuit de bunker wordt ook weer geluisterd. De radio staat keihard. Staat helemaal te trillen hier, jongens. De bunker van KBC Radio. Tja. Erik, Haarlem. Bijna goedemiddag, zo bericht hij. Het bericht 1 minuut voor 12 verstuurd. Maar ja, daar heb ik geen tijd meer voor. Ik zat aan de Spice Girls te luisteren. Sorry. Bob en luisteraars, ik ben net aan het luisteren, schrijft Erik. Maar eens even een mailtje, de boel een beetje opruimen hier. Voordat het in het voormalige kleinste raadhuis te warm gaat worden. Ja, geen nieuws over Erik de ANBP'er. Maar ja, gewoon lekker de radio aan en genieten van het zonnige uitzicht. En voor iedereen een goede reis en een mooie dag allemaal natuurlijk, ja. Kijk, zo doen we dat. Messenger Bob van Beten en Bob met kbcradio.nl. Nou, Bob Dubbelop was dus drie keer Spice Girls. Met Stop als laatste. En voor 12 uur die andere Wannabe. Om de kennismaking nog even kracht bij te zetten. En FIFA Forever. Wat een mooi nummer is dat. Dat vind ik echt, ja, het mooiste nummer van de Spice Girls. Mama is ook leuk, maar FIFA Forever. Tja. En dan zometeen...
2: De muziekketting.
0: Maar ja, welke schakeling maken wij dan met Somewhere Over the Rainbow? Diverse suggesties heb ik al. We gaan er zometeen maar eens een start mee maken. Dan kun je inhaken en misschien wel niet meezingen. Mag ook natuurlijk wel, maar natuurlijk wel. De koekjesman heeft zich trouwens ook gemeld. En geloof het of niet, Hannes van Tontrans. Hij is met vakantie, maar die luisterde wel even naar de Spice Girls. Was toch leuk, Hannes, of niet? Spice Girls. Dat dacht ik wel, ja. Ah, Philip is thuisgekomen. Nou, dan kunnen we dat zo meteen weer oppakken. Goed bericht. Wil de Mario nog iets, behalve een duimpje en een vermelding op de radio? Denken die de Mario van Mammoth Road Cargo. Volgens mij zijn we wel rond voor dit moment. En dan zeg ik... Ja, wat zeg ik eigenlijk? Ik zeg, laten we eens even wat muziek horen. Lijkt me goed.

Clay, James Harvest en Life is for Living uit 1981 is 45 jaar geleden een groot succes geweest. Zo, dat is er wel lang geleden. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. Reisbureau MRC is weer actief, heb ik al gezien. Ja, en op deze internationale dag van de steel drum dacht ik moet hem even laten horen. January, februari van de Dutch Rhythm Steel en Showband niet te vergeten. En nog ouder dan het 1981, jazeker. Het nummer

gezellig, toch? Ja, dat denk ik wel. Oh ja, onderweg op KBC Radio. Zometeen de muzikale ketting. Ik ga de boel even verzamelen. Somewhere Over the Rainbow als laatste. Ik had 4 of 5 suggesties binnen. We gaan allemaal een beetje dezelfde kant op. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het alleen maar leuk. Dus dat neuzen staan misschien wel dezelfde kant op. Ten aanzien van de ketting, om die weer langer te maken vandaag. Eens even kijken, want ik had ook nog wat post. En dan moet ik even zien. Oh nee, dat gaat wel goed eigenlijk. Ja, Spice Girls, ja, leuke reacties daarop. Maar ze krijgen toch weer kriebels een beetje van de Spice Girls. Mario, doe me maar een lungo. Ga ik voor je regelen. Een hele lange lungo ga ik voor je maken. Extra grote lungo glaas hebben we hier. Dat is wel mooi, want dan kun je hem zien, zeg maar, door het glas heen. Nou, lekker aan het luisteren, zegt Mario. Reisbureau MRC heeft weer een mooi reisje voor mij voorzien. Vrijdag geladen in de omgeving van Olé, Madrid. Om morgen ergens in de bergen bij Napels te kunnen gaan lossen. Nou, je pakt de onderkant weer mee van Europa, hè? Hartstikke goed. Tenminste, dan via Spanje, Midden-Spanje, langs de rand, zo. Huppakee. De grens over Frankrijk in en weer door zo naar Napels dus. Iets met windmolenpark. Oké. Waar lekker door, zou ik zeggen. Vervolgens weer een verrassing waar de volgende bestemming naartoe leidt. Londootjes onderweg, hè, dat snap je. Als je er ook bij wil zijn, als je ook iets lekkers wil bestellen. Niet te vergeten, de kantinejuf staat echt te smachten op dit moment. Om de kantinejuf kracht bij te zetten, zo zeg, reageer even. Voor een lekkere tosti om die aan je uit te delen. Dus kom er maar mee. Koffie voor mij? Maar laten we ook even kijken hoe het weer is. En we komen bij het weer voor Napels. Nou ja, nou voor Italië komen we zo uit. En Frankrijk. En we beginnen altijd een Europees rondje in België. Dus dat doen we ook. De ochtend kunnen we achter ons laten. Vanmiddag trekken de wat hoge sluierwolken voor de zon langs. Maar verder blijft het wel zon overgoten, hoor. Zeker daarna. De matige noordwestenwind die verandert geleidelijk van richting, wordt noordoosten. Dat betekent dat er warme lucht aankomt. Ja, uit het noordoosten vandaan. De temperatuur gaat van 23 naar 25 graden. En in het zuiden wordt vandaag zelfs de 28 graden bereikt. Vanavond altijd nog weinig bewolking. En best nog lange tijd aangenaam. De nachten gaan onderuit naar 14 graden Celsius. En morgen wordt echt opnieuw zon overgoten met zo'n 24 graden. Al rond het middaguur ook weer temperaturen door naar 7, 8 en misschien wel 29 graden. En donderdag en vrijdag, respectievelijk de 13e, donderdag dus. En vrijdag 14, temperaturen zo'n beetje tussen 31 en 34 graden Celsius. Maar vrijdag wordt zelfs een tropische piek van 35 graden verwacht. Behalve aan zee, want daar is het natuurlijk wat koeler. En daarna kakt de temperatuur weer in naar een graad of 28 in het weekend, maximaal. Niet zo verkeerd. Nou, Napels en de rest van Italië, maar eens even onder de loep leggen. Die laars van Italië die gaat behoorlijk rood kleuren weer door de zinderende hitte die er heerst. En dat geldt gisteren, vandaag, de komende dagen voor code rood vanwege die extreme hitte. Met name in het zuiden en westen extreme temperaturen van boven de 40 graden. En 's nachts blijft het kwik op de meeste plekken sowieso boven de 20. Nou, verkoelingshoek aan de kust is niet echt het allerslechtste idee. 32 tot echt wel maar liefst weer 35 graden, ook aan de kust hoor. Zeewatertemperatuur richting de 28 graden Celsius. Bij Sicilië ligt het zeewater nu bijna op 30 graden Celsius. Onweersbui, plaatselijk is mogelijk in de bergen van Noord-Italië natuurlijk. Zuidelijke ook in de Appenijnen. En de hitte blijft daar ook aan. Dus ook in het weekend blijft heet. Dat geldt voor Spanje ook natuurlijk op grote schaal. Ook vandaag liggen de temperaturen weer zo'n beetje tussen 30 en 35 graden Celsius. Behalve de kust van Barcelona. Echt aan de kust 32 graden Celsius. Ja, en in het noorden natuurlijk, dat weet je. Baskeland 27 tot 30 graden. En dat is daar ook voor deze tijd van het jaar echt warmer dan normaal. Normaal is het niet helemaal meer. Met name in het zuiden van Frankrijk. Ook daar al lange tijd temperaturen boven de 35 graden. Die hittegolf houdt nog aan. Er trekken wel wat onweersbuien over. Maar het regent dan eventjes, niet heel lang. Waardoor de buien eigenlijk geen verlichting geven voor de hitte. En de aanhoudende droogte niet te vergeten. Wel gaat de temperatuur dan onderuit. In no time naar een graad op 5,26. Great Britain, de komende dagen valt wederom, net als gisteren. En de afgelopen dagen sowieso ook al in het weekend. Het verschil tussen Noord en Zuid op. Scotland, je zou er maar naartoe rijden. Geregeld wisselvallig met soms een bui en temperaturen liggen tussen 17 en 25 graden. In het zuiden en midden van Engeland te overheersen. Zonnig en droog en heet weer met name ook.
Morgen zeker richting toch weer in die 35 graden in Londen en Birmingham bijvoorbeeld. Het oosten en zuidwesten, ook in Wales. Zonnig en warm, boven de 30 graden. Maar goed, het noorden dus koeler en dat geldt ook voor Noord-Ierland. De kans op buien, wat buien daar blijft bestaan. Tot zover de Britse eilanden. Nog even in Duitsland een kijkje nemen tussen Noord en Zuid. Ook hier grote verschillen in temperatuur. Zuid-Duitsland tot zo'n 34 graden. In Noord-Duitsland ook de Oostzeekust 21 graden maximaal. Aanvankelijk trekken er nog wat buiengebieden over het noorden. Maar ja, de bergachtige gebieden ook daar overheersen. Zo nu en dan een onweersbuitje of wat. En daarna is het weer ruimte voor de zon met 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. Het laagland van Oostenrijk in de oostelijke regio's ook blijft het bijzonder zonnig en heet. 36 graden, niet jokken, 36 graden. En de risico's van natuurbranden blijven aanwezig. Voor Zwitserland geldt het ook 33 graden in de grote steden en 26 graden in de bergdorpen. 3 minuten voor 12:30, onderweg. Eens even kijken hoe het met verkeer in Nederland ziet. Dan heb je zelf een verkeersmelding VK en dan een spatie. En dan verzend je dat naar mij via Messenger Bob van Beten. Of even een mailtje, vind ik ook prima.

0: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er zijn door de Brabantse politie 2 personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de N35 Almelo-Zwolle is een boerenprotest aan de gang. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal. Het verkeer wordt daar omgeleid. Op de A27 is vanmorgen een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Breda bij Geertruidenberg. Vanaf Nieuwedijk heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen. De rechterrijstrook is nog dicht. En de Duitse grenscontroles veroorzaken 10 minuten vertraging op zowel de A1 vanuit Hengelo als de A12 vanuit Arnhem.

0: Wat een geweldig nummer uit 1980. George Benson en Give Me The Night. Onderweg op KBC. Hoog tijd zo meteen om de eerste schakel bekend te maken van de muzikale ketting. Eerst even naar de Frigo Amigo. Ik moet naar het plaatsje Maria Lankovic. Oké. Ja? Moet ik je helpen of zo? Het kan allemaal. Onderweg met de lappenkar naar Graz om daar ergens in de bergen te gaan lossen. Nou, dat is het dus. Oké. Nou ja, ik ga je wel begeleiden. Maria Lankovic, wie is daar niet geweest ooit, hè? Ik bedoel, ben jij daar nog nooit geweest? Oh, en kun je weer iets moois draaien van Dire Straits? Claudio, ik weet het niet. Als ik hem aan kan sluiten op de ketting is dat helemaal mooi. Maar anders, ja, dan moet ik daar toch even een gaatje voor zien te vinden. Maar je weet, Frigo Amigo, dat doe ik met veel plezier voor jou. Dus dat gaat misschien wel goed komen zo meteen. Jeroen van Rode, aviateur. Jeroen is er intussen wel bijgekomen. Hallo iedereen, even snel een berichtje van mijn kant. Vandaag een rondje met 9 adressen met de LZV. Dus druk. Ik heb er al 7 uit trouwens weten te krijgen. Dus voor 12 uur liep het allemaal mooi. En nu met de aanhanger even ophalen. En die staat namelijk nog in Wallingsveen doorgaan. En daarna ga ik even laden in Bergambacht. Wat een mooie plaats is dat, zeg hij. En dan nog even lossen en laden in Ochten voor Langedijk. Ja, ik moet het natuurlijk zeggen dat Bergambacht mooi is, omdat mijn schoonfamilie daar woont. Dus, en ik vind het ook een leuk dorpje, hoor. Zeker wel, ja. En natuurlijk zit Zijderlaan daar ook. Oh nee, die zit in Stolwijk. Sorry. Nee, dat is niet waar. Langedijk is natuurlijk de bestemming. Mag ik nog even een bakje koffie van jou? Maar natuurlijk Jeroen. Aviateur Jeroen. In ruil voor een koekje natuurlijk krijg je ook nog een tosti van de kantinejuf. Nou, dank u. Nou, bij deze is dat al geregeld. We zien het resultaat wel tegemoet. Edwin Tempelman hoor je ook zometeen. Hans de Viking heeft nog even wat gestuurd. Rommeke is erbij gekomen. Middag van Beten. Ik zeg middag Rommer. Ke. En dan is het ruimte voor... Oh, wat is dit? Oh, dit is mooi. Dit is leuk.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Ja, je komt er bijna niet bovenuit bij het één brei aan geluid. Wat is dit mooi. Ideetje van Erik Waasdorp. Somewhere. Somewhere van Keen. We just to know. Wat is dit mooi. Schakel 1 in de ketting.
2: I walked across an empty land.
0: Somewhere only we know.
2: I knew

Keane, Somewhere Only We Know. Het jaar 2004. Zo lang geleden alweer. Ik kan me herinneren. Ik heb dat album gekocht destijds. Vond echt

0: en door.
1: Hoe is het met jou?
0: Ja. Op deze prachtige mooie dinsdag.
1: Echt wel?
0: Kan ik maar aan één ding denken.
1: En dat is aan mij.
0: En dat is aan good old Henk Wijngaard.
1: Ja, natuurlijk. Hij is in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen.
0: In het ziekenhuis, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat.
1: Ja, precies.
0: Maar... Ja. Nu hebben wij natuurlijk in de onderwegfamilie iemand die zeer na Henk Wijngaard staat. En dan heb ik dan natuurlijk over
1: onze
0: vriendje de tuinman.
1: Ja, Martin. Ja, precies.
0: Zou het niet mogelijk zijn dat we via de tuinman zeg maar iets van een digitale beterschapskaart kunnen sturen of zo? Is dat geen idee? Misschien kan je even een balletje opgooien.
1: Dat doe jij al nu.
0: Nu al op de radio.
1: Ja, precies. Ja. Je hebt hem door.
0: Gewoon zo'n digitale kaart met alle onderwegjes erop. En Henk, beterschap gewenst.
1: Ja, kan. Ja, zeker.
0: Misschien luistert hij nu wel. Dus Henkie, beterschap gewenst. En gewoon op links en door.
1: Ja, het is niet zo'n gek idee. Nou, als iemand zo'n kaart zou kunnen ontwerpen vanavond, omdat je toch niks te doen hebt, dan graag. Want ik ben digitaal een digibeet, zeg maar. Ik kan dat echt niet. Ik was vroeger op de kleuterschool te slecht eigenlijk, zeg maar. Ik ben gelukkig naar de... Ja, vroeger had je de kleuterschool nog, hè. Dan ging je daarna naar de lagere school. Nou, dat was maar goed dat ik daarheen ging, want dat plakken, dat werd allemaal niks bij mij. Ik maakte kunstwerkjes als mijn moeder en vader het bewaard zouden hebben. Van vroeger van de kleutershoofd zou het nu nog kleven, zeg maar. Zo nat maakte ik het. Het interesseerde me ook helemaal niks. Ik vond het fantastisch eigenlijk. We hadden thuis van plaksel. Maar daar had je hele emmers. 10 liter emmers met plaksel. Dat vond ik zo geweldig. Dus mijn werkstukjes waren altijd met heel veel plaksel. Dus als iemand een digitale kaart wil maken, heel graag zelfs. Middag, Jan Ronne, Romek is erbij. Friesland boppen! Goed, gezellig dat je er bent, Jan. Natuurlijk, ja. Goedemiddag terug. Oh, leuk dat liedje. Januari, februari, maart. Dat nog eens een keer gehoord hebben. Is dat dezelfde groep als kleine wasjes, grote wasjes, stap ze in je wasmachine? Nee, dat is het niet, Cowboy Phil. Dat was Edgar Burgos van Travassi. Dat is wel leuk natuurlijk. Dit was de Dutch Rhythm Steel and Show Band. Dat weet jij natuurlijk niet, want jij bent natuurlijk van de zuidelijke Nederlanden. Die ik super aardig vind trouwens hoor. Ja, jou in het bijzonder. Oh, en nog even Edwin Tempelman. Mooi, mooi, mooi. We zijn er weer bij. Ik was even druk met collega Dick. Maar we zijn nu onderweg naar Broulie. Onder Charlois. Misschien vanmiddag nog even déjeuner. Of morgen. We zien wel. Als het kan, koffie met een scheutje Rainbow. Since you've been gone. Oh, lekker. Dat paste ook voor de ketting, zeg ik dan. Want we hadden al Somewhere Only We Know natuurlijk, ja, zojuist. Ga erover nadenken. Misschien past ergens Dire Straits ook nog wel. Dan maken we de Frigo Amigo ook blij. Het woordje Somewhere vind ik eigenlijk wel een mooi woord. Als je dat googelt met wat namen erbij, hoef je niet te doen. Want ik heb al even gezocht voor je. Je bent aan het rijden, niet doen. Dan kom je heel wat titels van nummers tegen waarvan je denkt... Wauw. Dit bijvoorbeeld... Hij is niet meer bij ons, maar die muziek is zo geweldig in die stem. Robbie Robertson. Somewhere down the crazy river. Onderweg op KBC. Dit is Schakel 2.

0: Robbie Roberts en Somewhere Down the Crazy River was een groot top 40 hit. Bij ons in Nederland al heel wat jaren geleden intussen. Somewhere Down the Crazy River. Tja. We praten over 1987. En die Robbie Roberts maakt ook deel uit van de Canadese band The Band. Daar heb ik ook wel eens muziek van laten horen. Doen we een andere keer weer. Nou, eens even kijken wat we er allemaal hebben. Sterker nog, het is alweer 7 minuten voor 1 uur. En over 7 minuten, ja, dan wordt mij de nek omgedraaid. Ja, zo gaat dat hier bij KBC Radio. Zo gaat dat hier. Zo gaat dat, net zo makkelijk. Vanuit die bunker, hè, maar genieten van de muziek. Haha, vanmiddag ook meer dan 50 jaar popmuziek. Zometeen bij KBC. En dat betekent lekker genieten, non-stop. Tot aan Mark zijn zoute uur. En dat betekent nog meer genieten, maar van 3 decennia. Jaren 60, 70 en 80. Dat is het zoute uur met muziek herinneringen ophalend aan de tijd van de zeezender. Met kapitein Mark. En Erik, die is er ook altijd hartstikke druk mee. Ja, complimenten voor de beide mannen. Jazeker. Goed. Alvast voor uitblikken. Dit programma is er altijd ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en Ballengaanderadio.nl. Nou, Gerrit heeft wel een leuk idee. Dus inderdaad, voor Henk Wijngaard om een digitale kaart te sturen. Hè. Maar ja, dan moet iedereen inhaken en meezingen op die kaarten schrijven. Zeg maar. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar goed, ja, Henk Wijngaard, heel veel beterschap. Gisteren was niet helemaal duidelijk waarom hij opgenomen is in het ziekenhuis. Recentelijk vierde hij nog zijn 80ste verjaardag. Heeft nu hartproblemen. Is bevestigd ook door zijn management. Dus, nou, Henk sterkte. Ja, Treintje ook natuurlijk. Zijn vrouw en iedereen. Laat het ik maar gauw op orde zijn, zeg maar. Is heel belangrijk. En misschien iets minder hard werken. Ook al is het een beetje hobby natuurlijk voor je gevoel. Het is toch keihard optreden en optreden. Kost een hoop energie. Je bent geen 40 meer, Henk, zeg ik dan. Zegt mijn vader ook, die is ook 86 intussen geworden. Die wil nog 100% alles kunnen, maar die kan. Nou ja, voor zijn gevoel 99,9, maar dat is ook niet helemaal waar. Maar hij kan nog wel veel, en dat is bij Henk ook zo natuurlijk. Maar goed, toch hartproblemen, toch even een waarschuwingetje, pas op de plaats maken. De MRC mossel voor het idee, ketting nummer 3, is always 5 o'clock somewhere. Om nog even door te gaan met somewhere. Oh, ja, it's 5 o'clock somewhere, is wel goed, ja. De Simple Minds wordt hier aangedragen. Somewhere in summertime. Ja, dat woordje somewhere is toch wel heel erg goed, eerlijk gezegd, ja. En Jos komt er ook nu nog even bij. Je bent een beetje laat, Jos. Nou, kom, Jos, ga even los.
1: Ja, Bob, dat kennen wij natuurlijk ook.
0: Zo laag.
1: Gewoon heel erg diep praten.
0: Ja, somewhere down the crazy river.
1: Laat het maar tot je komen. Doe je ogen dicht. Denk nergens aan. En val in een diepe slaap. Ja.
0: Zo.
1: Maar goed.
0: Ja. Alles oké. Okay.
1: Edwin altijd zegt, ja. Of de barregaander.
0: Ja.
1: Alle gekheid op een stokje. Ja, Bob, druk onderweg. Morgen gaan we gewoon zagen.
0: Richting een Zwitserse.
1: Waarschijnlijk wel even druk in de tijd met lossen en laaien en weet ik het wat allemaal. Maar dat gaat helemaal goed komen. Niks aan de hand. We zijn mooi op tijd bij het eerste losadres hier rondom Strasbourg. En dan die lossen we morgenochtend vroeg.
0: Ja.
1: Dan door naar het Zwitserse.
0: Nou, goed hè.
1: En als het goed is, laaien we ook morgen. Nou, niet voor de middag, maar net na de middag laaien we terug. En dan komen we alweer deze kant op.
0: Dus okay,
1: het is
0: goed.
1: De rustige tijd, kunnen we merken. Ik hoef niet door naar Italië.
0: Nee.
1: Gecanceld.
0: Okay.
1: Dus maakt niet uit.
0: Volgende week misschien. Weekie.
1: Ja. Gaat helemaal goed komen. Jongens, rustig aan. Houd hem overin.
0: En tot,
1: kijk uit.
0: Tot morgen.
1: En tot morgen.
0: Zeker, dan mag je weer gezaagd worden. Jos gaat dat doen, beloofde die net. Dat is hartstikke goed. We zijn er doorheen, mensen. Lana en Peter Leijendekker die hebben het verhaal gepost op Facebook. Gaat over Roemenië, hotels, leegstand. En ik kan die allemaal in de uitzending mee gaan brengen. Maar een goede tijd in Roemenië nog, waar jullie gezellig zijn op dit moment. Vakantie vieren. Min of meer een beetje ja, familie. Hoe moet ik het zeggen? Geschiedenis even een beetje. Voor jou, vrouw. En ik zeg, we zijn er doorheen. Maar morgen weer, hè? Ook via Barregaande Radio, Hollands Palet. Den Haag Totaal is dit programma te beluisteren. Somewhere. Down the Crazy River van Robbie Robertson was de laatste. Voor de derde schakel. Die gaat er nu aankomen. Haha, down to the waterline. En de Frico Amigo is ook weer blij. Het woordje down is de schakeling voor de derde schakel in de kettingreeks. Fijne voortzetting van je dinsdag. Dit is Dire Straits, mensen. Bedankt voor het feest.

0: Hey, mazzel.
1: Tjus.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst Omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land en dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal en het verkeer wordt omgeleid. An extremely hot summer with the mighty

0: mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Door de lage waterstand in de Donau ziet het ernaar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files. De Duitse grenscontroles die leveren een paar minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenzen. En op de A27 van Gorkum naar Breda heeft het verkeer bij Geertruidenberg 5 minuten oponthoud. Daar zijn ze aan het opruimen nadat er vanmorgen een ongeluk gebeurde. De rechterrijstrook is dicht. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.
2: KBC, where the music never stops.

0: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, want bij dat knooppunt is een ongeluk gebeurd. Vanaf het Gelredoom is de vertraging zo'n 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een storing bij de Leimuiderbrug. Daardoor staat er file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom voor de aansluiting met de A4. De vertraging is daar 20 minuten.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoeft er niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7,4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De oprit is daardoor dicht. Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam momenteel helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 vanuit Geleen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles. Miami, go!

In de jaren 60, toen dit liedje een hit was, When I'm 64, van de Beatles, dacht ik, nou, dat ben ik voorlopig nog niet. Maar nu ben ik het al lang en lang gepasseerd. Het begrip gouden ouwe is wel van toepassing op die kraker van de Beatles. Wellicht ook wel op mij. Ik ben wel een ouwe, maar een gouden vraagteken, dat oordeel laat ik graag aan jullie over, de luisteraar. En nu tijd voor muziek van Chip Taylor, The Same Old Story uit de jaren 70.

mooi, hè? Listen to what the man said. De gouden kelen van Paul en zijn begeleidingsgroep Wings. Mooie hit uit de zeezender tijd was het. En deze ook leuk. Dit is van een latere periode. 1980, toen lag Radio Monique nog op de Noordzee. Frizzel Sissel is hier en alles, maar dan ook alles, heeft een ritme.

0: Een bericht uit NRC Handelsblad van 21 juni 1973. De krant weet te melden dat Radio Noordzee, zo staat het er, een poging wil wagen om in het omroepbestel te worden opgenomen. Directeur John de Mol wijst er in het artikel op dat men zich dan losmaakt van de Zwitserse eigenaar van het zendschip Mebo 2. Het schip zal in de toekomst waarschijnlijk naar de Italiaanse kust gesleept worden om daar te gaan uitzenden. Aldus de krant.
1: It's Mark Van Amstel with the hits of the offshore radio ships. On KBC Radio.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam staat tussen Numansdorp en Barendrecht 5 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek bij Huissen 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten extra reistijd.

0: Tweede deel alweer van de show. En dat begonnen we met Chris Jones, die vrouw met dat grappige gezicht. Pull up to the bumper, zong ze. En net 2468 Motorway van de Tom Robinson Band. Laatst zijn kennis van mij tegen mij. Jullie kiezen wel erg veel repertoire uit het verleden. Ja, nogal wie dus, riep ik. Het is een programma met muziek uit de tijd van de zeezenders. Wat wil je? En dat is inderdaad al heel lang historie.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

Zo, de retro top 3 weer gehad. En stuur jouw persoonlijke retro top 3 naar studio@kbcradio.nl. Dus maak er zelf een en stuur hem op naar studio@kbcradio.nl. Ik laat je achter bij nog wat mooie hits uit het Hitmuseum. Luister naar Steeler's Wheel bijvoorbeeld en Stuck in the Middle with You.

0: Stemding is en blijft de koning van dames, heren en kinderkleding. Stemding Aalst is gespecialiseerd in trouwkleding. Inflatie of geen inflatie, Stemding aan de Dendermondse Steenweg te Aalst is voordeliger dan voorheen.
1: Dit is Leo van der Groot in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet er naar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging.
2: An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur vertraging door een ongeluk, daar zijn er twee rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. Dat kost je ook 10 minuten.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka. 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macsár prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka, 6 leden waren tegen. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linkerrijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Je kunt nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchten drie inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de twee andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babu-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. Vier honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batadorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Windkracht

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen de afrit Beek en de grens is de verdraging 10 minuten.

0: Windkracht 6 tot 7. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hallo!
2: Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.

0: 60 en 70. Windkracht 6 tot 7.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel en donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst Speciale Interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babou, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babou-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel, en donderdag volgen dan de andere provincies. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. De politie heeft gisteravond in het Friese Surhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders probeerden die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. De mobiele eenheid maakte de weg uiteindelijk zonder geweld vrij, zodat de asielzoekers rond 2 uur 's nachts naar binnen konden voor een paar uur slaap. De burgemeester noemt de overlast door de actievoerders voor de buurt in Surhuisterveen gigantisch. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Never.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial. This is KBC.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. De politie heeft gisteravond in het Friese Surhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders proberen die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: KBC Radio.
8: Meer dan 50 jaar popmuziek.
7: Altijd jouw hits.
9: Jouw station.
7: Jouw station.
8: KBC.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

De zon komt op, ik hoor de vogels fluiten. Kijk om me heen, een nieuwe dag begint.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vraag naar eclipsbrillen is enorm, omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: The music never stops.

waar de zeelieden lallen tot hun nachtmerrie schallen over heel Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronken.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De vraag naar eclipsbrillen is enorm, omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre, ten noorden van de Franse hoofdstad, zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Dat land heeft al een aantal Russische drones uit de lucht geschoten. In Polen sloeg een Russische kruisraket in, zonder dat daarbij gewonden vielen. De NAVO-landen bespreken wat ze kunnen doen om hun luchtruim beter te beschermen. En Bulgarije brengt ook een incident met een Oekraïnse drone ter sprake. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Never stop.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial.
1: Dit is KBC.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schondt het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwalmplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Kiss.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, where the music never stops.